0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken. Maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag varen vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige periode en een paar wolkenvelden, een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: wil.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag varen vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep ook naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige periode en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden en in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vinden plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt. En in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: gaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim €2400 op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag varen vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige perioden en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden en in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt en in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 26 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige periode en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden en in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Irado ziet geen aanwijzingen dat de werkzaamheden in Park de Plantage in Schiedam te maken hebben met de dood van 4 honden. Buurtbewoners wijzen naar een rozenperkje waar is gewerkt en vermoeden dat er mogelijk giftige stoffen zijn gebruikt. Irado zegt zelf geen bijzonderheden te hebben gevonden en dat de gebruikte materialen aan de eisen voldoen. De politie doet onderzoek. Mogelijk hebben de diertjes iets gegeten waardoor ze ziek zijn geworden. Bij het park zijn waarschuwingsborden geplaatst voor hondenbezitters. Een man van Irakese afkomst die een garagebedrijf in Schiedam gebruikte voor drugshandel is in hoger beroep veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. De man handelde in cocaïne en heroïne en daarnaast waste hij volgens het hof meer dan €425.000 wit. Bij het onderzoek werd onder meer geld gevonden in een verborgen ruimte van een Volkswagenbus die eigendom was van de man en zijn zoon. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van 7,8 kilo hennep en een pistool. En de politie heeft 2 15-jarige jongens uit Rotterdam aangehouden voor 2 gewapende overvallen eerder dit jaar. De overvallen vielen plaats op 13 mei en 9 juli bij een tankstation aan de Chalklaan in Rotterdam. In beide gevallen zijn ze er met een onbekende buit vandoor gegaan. De 2 zijn voorgekomen en blijven langer vastzitten. Bijna 3/4 van de Nederlanders heeft te veel PFAS in het bloed. In Dordrecht liggen de waarden zelfs hoger dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM dat bloedmonsters uit 2025 van donoren van bloedbank Sanquin onderzocht. Dat de PFAS-waarden in Dordrecht hoger liggen, komt doordat de stad dicht bij PFAS-uitstoters ligt, zoals Chemours. Als belangrijke oplossing voor het probleem pleit het RIVM voor een Europees verbod. Dat verbod is al een aantal jaar in de maak. Het weer. Vanavond schijnt eerst de zon. Vannacht weinig bewolking en droog. En de temperatuur komt niet lager dan 17 graden. Morgen in de ochtend eerst zon. In de middag raakt het bewolkt. En in de namiddag en avond regen en buien. Het wordt 23 tot 6.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: laat ik los.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmasters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag vooral vanmiddag flinke zonnige periode en de temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17, kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon, maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden. En vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige periode en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richting tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen ter plaatse. Na de klap brak er brand uit, de schade aan het pand is groot, de voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden, binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint met vertraging op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug heb je 20 minuten oponthoud. De A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Verder staat er ook een vrachtwagen met pech op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Vertraging is 25 minuten. En daardoor loopt het vast op de A59 van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Scholevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 29 september. Vandaag waren vooral vanmiddag flinke zonnige perioden. De temperatuur liep op naar de zomerse waarde van zo'n 25 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 17. Kan hier en daar wat nevelig worden. En morgen beginnen we de dag nog met af en toe zon. Maar in de loop van de dag krijgen we te maken met meer bewolking. En later in de middag en in de avond neemt de kans op enkele buien toe. Er waait morgen een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt rond de 24 graden. De nacht van woensdag op donderdag verloopt erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 tot 17 graden. En nog steeds kans op enkele buien bij overdag een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Er is dan vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag neemt de kans op een bui af en breekt af en toe de zon door. En de wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een west-zuidwestelijke richting. Met 20 graden dus duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. Op vrijdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en waait een zwakke wind uit een zuidelijke richting. De nachten worden weer iets minder zacht met een minimumtemperatuur van 12 graden en vrijdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Zaterdag en zondag zonnige perioden en een paar wolkenvelden, een paar mooi weerwolken, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit richtingen tussen zuid en zuidoost. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden en in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is de A16 Rotterdam richting Breda, want bij Dordrecht staat een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk tot een uur of acht, verwacht Rijkswaterstaat. Er staat nu 10 kilometer file. Op de A15 richting Europoort heb je bij de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. Daar zijn een paar rijstroken dicht. Op de A50 staat ook een pechgeval van Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. Kost je 20 minuten extra vanaf Nistelrode en er is ook een rijstrook dicht. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59. Van Den Bosch naar Os heb je nu voor knooppunt Paalgraven 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdag verloopt de ochtendspits niet bijzonder druk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Bodegraven is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. De linkerrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar het zuiden staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem wordt een vrachtwagen geborgen bij Ravenstein. Dat kost je nu 10 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. Door dat pechgeval op de A50 loopt het ook vast op de A59... van Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: without you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Scholevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 30 september. Het wordt vandaag opnieuw nog een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. Vanmorgen kan nog af en toe de zon doorbreken, maar vanmiddag wordt de bewolking steeds dikker. En in de loop van de middag kan de eerste regen of een enkele bui vallen. Meer regen en buien volgen vanavond en vannacht. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het koelt dan af naar zo'n 16 tot 17 graden. Morgenochtend aanvankelijk nog een laatste bui, maar in de rest van de dag blijft het dan overwegend droog met af en toe zon. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten en in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 11 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. In de temperatuur komt aanvankelijk nog maar weinig verandering. Een maximumtemperatuur rond de 19 graden. In de loop van de week gaat de temperatuur dan waarschijnlijk terug naar in de middag rond de 17 graden.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt achter ons. De meeste dagelijkse files die staan nog in Zuid-Holland en Noord-Brabant en veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn ook nog een paar bijzonderheden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat bij Dordrecht een vrachtwagen met pech. Het kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag staat bij Kanaleneiland ook een pechgeval. Daar is het oponthoud 10 minuten. En ook op de A12, maar dan van Den Haag naar Utrecht, sta je tussen Zevenhuizen en Reewijk een kwartier vast door een auto met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3. FM in de ether 100.
1: Dave Datum. Maar met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen ter plaatse. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden, binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel dagelijkse files lossen op. De meeste staan nog in Zuid-Holland. En er zijn niet zoveel bijzonderheden meer. Op de A12 heb je nog wel 20 minuten oponthoud van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en de Meren, want daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bermweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Schollevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 30 september. Het wordt vandaag opnieuw nog een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. Vanmorgen kan nog af en toe de zon doorbreken, maar vanmiddag wordt de bewolking steeds dikker. En in de loop van de middag kan de eerste regen of een enkele bui vallen. Meer regen en buien volgen vanavond en vannacht. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Morgenochtend aanvankelijk nog een laatste bui, maar in de rest van de dag blijft het dan overwegend droog met af en toe zon. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten en in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 11 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. In de temperatuur komt aanvankelijk nog maar weinig verandering. Een maximumtemperatuur rond de 19 graden. In de loop van de week gaat de temperatuur dan waarschijnlijk terug naar in de middag rond de 17 graden.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn opgelost. Op de A10 staat nu wel file, de ring van Amsterdam op de ring zuid richting Utrecht. Want bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging vanaf Zeeburg is een kwartier. Op de A15 is het nog druk van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Sliedrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 Rotterdam richting Breda sta je bij Dordrecht nog 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. Na de klap brak er brand uit, de schade aan het pand is groot, de voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden, binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Het is nog wel druk op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en knooppunt Ridderkerk sta je 20 minuten vast. Op de A10 Zuid bij knooppunt Amstel richting Utrecht heb je ook 20 minuten oponthoud. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Scholevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 30 september. Het wordt vandaag opnieuw nog een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. Vanmorgen kan nog af en toe de zon doorbreken, maar vanmiddag wordt de bewolking steeds dikker. En in de loop van de middag kan de eerste regen of een enkele bui vallen. Meer regen en buien volgen vanavond en vannacht. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het koelt dan af naar zo'n 16 tot 17 graden. Morgenochtend aanvankelijk nog een laatste bui, maar in de rest van de dag blijft het dan overwegend droog met af en toe zon. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten en in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 11 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. In de temperatuur komt aanvankelijk nog maar weinig verandering. Een maximumtemperatuur rond de 19 graden. In de loop van de week gaat de temperatuur dan waarschijnlijk terug naar in de middag rond de 17 graden.

dood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. Na de klap brak er brand uit, de schade aan het pand is groot, de voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bermweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Schollevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 30 september. Het wordt vandaag opnieuw nog een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. Vanmorgen kan nog af en toe de zon doorbreken, maar vanmiddag wordt de bewolking steeds dikker. En in de loop van de middag kan de eerste regen of een enkele bui vallen. Meer regen en buien volgen vanavond en vannacht. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het koelt dan af naar zo'n 16 tot 17 graden. Morgenochtend aanvankelijk nog een laatste bui, maar in de rest van de dag blijft het dan overwegend droog met af en toe zon. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten en in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 11 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. In de temperatuur komt aanvankelijk nog maar weinig verandering. Een maximumtemperatuur rond de 19 graden. In de loop van de week gaat de temperatuur dan waarschijnlijk terug naar in de middag rond de 17 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de tweede keer in een paar weken tijd is er een ontploffing geweest vannacht in de Zaagmolenstraat bij een poelier. De zaak is na de vorige explosie 2 weken dicht geweest, zeggen mensen te plaatsen. Na de klap brak er brand uit. De schade aan het pand is groot. De voordeur en een deel van de gevel is zwart geblakerd. Sinds de vorige explosie is er voor het pand een mobiele camera geplaatst. Dat heeft iemand toch niet tegengehouden om opnieuw een explosief te plaatsen. Er is nog niemand opgepakt. In een huis in Spijkenisse is gisteravond geschoten. Volgens de politie is er iemand licht gewond geraakt. Volgens ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden, binnen, voor de deur en verderop in de straat. Wat de aanleiding is geweest voor het schieten is niet bekend. Voor zover duidelijk is er nog niemand aangehouden. In Rotterdam-Zevenkamp is gisteravond een demonstratie gehouden tegen het invoeren van betaald parkeren in Rotterdam. Er kwamen tientallen mensen bij elkaar op het Ambachtsplein met spandoeken. Het werd even onrustig toen demonstranten begonnen te bonken tegen de ruiten van een gemeentelijk pand. Verder bleef het wel rustig. De vakbond voor spoorwegpersoneel heeft een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over het toenemende geweld tegen NS-medewerkers. Volgens de VVMC wordt het personeel op de trein ieder jaar vaker mishandeld, bedreigd en bespuugd. Een paar jaar geleden ging het nog om 2700 meldingen. Dit jaar ligt het al boven de 5000. De bond roept de politiek op snel structurele maatregelen te nemen en met de bond in gesprek te gaan. Het weerperiode met zon en droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vandaag zal er ook wat regen vallen. Met 23 tot 25 graden is het wel warm voor de tijd van het jaar. Vanavond zijn er stevige buien. Morgen periode met zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur ligt wat lager dan vandaag. Het is dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

what I had to do and saw it through without

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Scholevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 30 september. Het wordt vandaag opnieuw nog een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. Vanmorgen kan nog af en toe de zon doorbreken, maar vanmiddag wordt de bewolking steeds dikker. En in de loop van de middag kan de eerste regen of een enkele bui vallen. Meer regen en buien volgen vanavond en vannacht. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Koelt dan af naar zo'n 16 tot 17 graden. Morgenochtend aanvankelijk nog een laatste bui, maar in de rest van de dag blijft het dan overwegend droog met af en toe zon. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten en in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 11 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. In de temperatuur komt aanvankelijk nog maar weinig verandering. Een maximumtemperatuur rond de 19 graden. In de loop van de week gaat de temperatuur dan waarschijnlijk terug naar in de middag rond de 17 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wallenweg in Gorkum is een minderjarige aangereden op een fatbike. Die is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Utrecht. Volgens woordvoerder van de politie was de slachtoffer niet bij kennis. Een trouwmedicopter was geland bij de Bannenweg om te assisteren. Het slachtoffer zou enkele meters door de lucht zijn gevlogen, zeggen ooggetuigen. Ook de auto is beschadigd, zo is de voorruit kapot. Volgens de mensen ter plaatse zou de jongen vanuit het niets zijn overgestoken. In Vlaardingen is een vrachtwagentrailer vannacht grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de James Wattweg. Rond 3 uur werd opgemerkt dat de trailer in de fik stond. De wagen stond geparkeerd aan de rand van de weg, raakte flink beschadigd door de brand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De man die gewond is geraakt bij het schietincident in Spijkenisse gisteravond is een man van 37. Het onderzoek in en om de woning aan de Dillendonk Zuid is nog altijd aan de gang. Volgens de ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden vannacht. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. De politie zelf zegt dat er nog veel onduidelijk is over het voorval. Er is al niemand opgepakt. Een vliegtuig van Fly Dubai, dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv, heeft boven Saoedi-Arabië noodsignalen verstuurd die wezen op een mogelijke kaping. Israël stuurde er gevechtsvliegtuigen naartoe toen het bleek dat het geen kaping was. De piloten waren met elkaar in gevecht geraakt, vertellen passagiers over volgens verschillende Israëlische media. Een van hen zou zelfmoord hebben willen plegen door het toestel te laten crashen. Er stak zijn collega die met de hulp van anderen weer controle kreeg over het toestel. Dat maakte wel een duikvlucht en landde later in de Saoedische stad Tabuk. Volgens Israëlische media waren er zeker 100 Israëliërs aan boord. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, droog, de bewolking neemt geleidelijk toe. Er kan ook wat regen vallen. Het is niet zo warm als gisteren, maar toch nog 23, 25 graden. Vanavond stevige buien. Morgen neemt de temperatuur wat af en wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Welkom bij Hit Touché op deze woensdagmiddag tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Oscar Sprenger en we gaan gezellig een uurtje Hit Touché-achtige muziek draaien. Dit keer alleen. Huub die heeft een ander dingetje te doen vandaag. Maar volgende week dan zijn we weer met z'n tweeën. We begonnen met Jimmy Bohorn met Let Me Be Your Lover. En dat werd onder andere geschreven door Harry Wayne Casey. En die kennen we ook wel van Casey en de Sunshine Band. En ja, zeg maar, de muziek die hij maakte, die hoorde je toch ook wel een klein beetje in dit nummer terug. Voornamelijk ook bij de trompetten natuurlijk. We gaan verder met een brief.

Ja, en de letter was een plaatje van de Haagse zangeres Bonjoura. En dat is een nummer wat zij in 1974 uitbracht. We kennen het eigenlijk van het origineel van de Bokstops. En dat was ook uiteraard de letter. En dat was al in 1967. We gaan naar de groep Player. En Player die met Baby Comeback. En Player die had destijds als achtergrondzanger Ron Moss. Zult u zeggen van, nou Ron Moss, ja wie is dat dan? Nou, hij speelde destijds, maar dat was iets later dan toen de plaat uitkwam, Rich in the Bold and the Beautiful. En Rich was in the Bold and the Beautiful een modeontwerper en directeur bij het modehuis Forrester Creations.

Ja, Sorry Papi van Topic en Becky J. Een top 40 notering op dit moment van een Duitse DJ Topic en de Amerikaanse zangeres Becky J. Ja, we gaan door. Het is vandaag de laatste dag van september. En dan hebben we een toepasselijk plaatje bij gevonden. Wake Me Up When September Ends. En dat is een plaat van Green Day.

Ja, ik was te vroeg. Je kan toch wel zeggen dat september op een prachtige manier eindigt. En de temperatuur blijft voorlopig nog even goed. Dus wat dat betreft is dat toch altijd heel fijn. Johnny Cash for the good times.

U luistert naar Radio Capelle, Hit Dossier en mijn naam is Oscar Sprenger. Wat zullen we eens doen? We hebben een nieuwe plaat van Douwe Bob, hè? Note to Self. En ik hoorde vorige week een interview met hem op de radio en daarin hoorde ik hem zeggen dat ze hem niet hoeven te bellen om mee te gaan doen aan het Eurovisie Songfestival. Hij heeft daar natuurlijk wel eens eerder gestaan en hij weet precies hoe het is om te voelen. Maar om weer mee te gaan doen, hij heeft vanwege alle dingen die in de wereld spelen, heeft hij gewoon geen zin om mee te doen. En geef hem maar eens ongelijk. Douwe Bob, Note to Self.

Het is de laatste dag van september, 30 september. Het is vandaag Internationale Vertaaldag. Een door de Verenigde Naties erkende dag om het werk van vertalers en tolken te waarderen. En ja, dat bracht me eigenlijk om het idee om twee platen uit te zoeken in de tweeluik die succesvol waren hier in Nederland in het Nederlands vertaalde versie. En dat was Zij gelooft in mij van André Hazes en Paul de Leeuw, Ik wil niet dat je liegt. En we draaien dan de originele versies. Kenny Rogers met She Believes in Me en Laura Pausini met La Solitudine.

zo'n live versie van On Broadway van George Benson. Dat blijft toch iets bijzonders. Ik zat in de voorbereiding voor deze uitzending te kijken op YouTube. En daar stond een filmpje dat hij destijds in 2008 optrad op het North Sea Jazz Festival. Zeer de moeite waard om dat eens eventjes te bekijken. Van de volgende dame hebben we eigenlijk al een hele tijd niks meer gehoord. Adele, Set Fire to the Rain. En het laatste album, 30, dat was in 2021. Benieuwd of er weer snel iets van haar vernomen wordt.

Adele met Set Fire to the Rain. Een plaat uit 2011. Udo Jurgens, die hebben we al de hele tijd niet gedraaid. Mid 66 jaar. Udo die had vandaag jarig geweest. Hij overleed in 2014 op 80-jarige leeftijd. Maar in dit nummer had hij mid 66 jaar nog overal zin in, zoals motorrijden. Hij werd geboren in Oostenrijk en deed verschillende malen mee aan het Euro Song Festival. Ja, daar komt hij.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Ballenweg in Gorinchem is een minderjarige aangereden op een fatbike. Die is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Utrecht. Volgens woordvoerder van de politie was het slachtoffer niet bij kennis. Een trauma-helikopter was geland bij de Ballenweg om te assisteren. Het slachtoffer zou enkele meters door de lucht zijn gevlogen, zeggen ooggetuigen. Ook de auto is beschadigd, zo is de voorruit kapot. Volgens de mensen ter plaatse zou de jongen vanuit het niets zijn overgestoken. In Vlaardingen is een vrachtwagentrailer vannacht grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de James Wattweg. Rond 3:00 werd opgemerkt dat de trailer in de fik stond. De wagen stond geparkeerd aan de rand van de weg, raakte flink beschadigd door de brand. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. De man die gewond is geraakt bij het schietincident in Spijkenisse gisteravond is een man van 37. Het onderzoek in en om de woning aan de Dillendonk Zuid is nog altijd aan de gang. Volgens de ooggetuigen heeft de politie zeker 3 kogelhulzen gevonden vannacht. Binnen, voor de deur en verderop in de straat. De politie zelf zegt dat er nog veel onduidelijk is over het voorval. Er is nog niemand opgepakt. Een vliegtuig van Fly Dubai, dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv, heeft boven Saudi-Arabië noodsignalen verstuurd die wezen op een mogelijke kaping. Israël stuurde er gevechtsvliegtuigen naartoe toen het bleek dat het geen kaping was. De piloten waren met elkaar in gevecht geraakt, vertellen passagiers over volgens verschillende Israëlische media. Een van hen zou zelfmoord hebben willen plegen door het toestel te laten crashen. Er stak zijn collega die met de hulp van anderen weer controle kreeg over het toestel. Dat maakte wel een duikvlucht en landde later in de Saoedische stad Tabuk. Volgens Israëlische media waren er zeker 100 Israëliërs aan boord. Dan nog het weer bij ons in de regio. Periode met zon, droog, de bewolking neemt geleidelijk toe. Er kan ook wat regen vallen. Het is niet zo warm als gisteren, maar toch nog 23 tot 25 graden. Vanavond stevige buien. Morgen neemt de temperatuur wat af en wordt het een graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bermweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Schollevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 30 september. Het wordt vandaag opnieuw nog een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. Vanmorgen kan nog af en toe de zon doorbreken, maar vanmiddag wordt de bewolking steeds dikker. En in de loop van de middag kan de eerste regen of een enkele bui vallen. Meer regen en buien volgen vanavond en vannacht. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Koelt dan af naar zo'n 16 tot 17 graden. Morgenochtend aanvankelijk nog een laatste bui, maar in de rest van de dag blijft het dan overwegend droog met af en toe zon. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten en in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 11 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. In de temperatuur komt aanvankelijk nog maar weinig verandering. Een maximumtemperatuur rond de 19 graden. In de loop van de week gaat de temperatuur dan waarschijnlijk terug naar in de middag rond de 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor een overval en ontvoering eind juli. Toen werd een vrouw van 20 in Papendrecht ontvoerd en haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam werd overvallen. De verdachten komen uit Papendrecht en Rotterdam. Begin deze week zijn ze aangehouden. Hun huizen zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer een vuurwapen en munitie in beslag genomen. En ook zijn meerdere spullen ontdekt die zouden zijn buitgemaakt bij de overval. De politie gaat uit van 4 of 5 daders. Mogelijk werkten ze voor een opdrachtgever. De politie zet het onderzoek voort. Schiedam laat onderzoeken of paddenstoelen mogelijk iets te maken hebben met de dood van een aantal honden in een park. In het park De Plantage zijn kort na elkaar 5 honden overleden. Op 2 plekken in het park achter de Lange Nieuwstraat zijn paddenstoelen ontdekt die mogelijk giftig zijn, schrijft Omroep 2. Schiedam laat de plekken afzetten met hekken. Het is volgens de gemeente nog niet zeker of de paddenstoelen iets te maken hebben met de dood van de honden. Er wordt nog sectie verricht op de honden om de doodsoorzaak te achterhalen. De politie heeft 3 vrouwen opgepakt bij de opening van een drogisterij op het Veerplein in Vlaardingen. De vrouwen stonden in de rij voor de kassa. 2 van hen kregen ruzie en dat liep uit op een vechtpartij. Toen een personeelslid tussen beiden probeerde te komen, werd ze in haar arm gebeten door een derde vrouw. De 3 vrouwen zijn meegenomen door de politie. De drukte werd mede veroorzaakt omdat er vanwege de opening goodiebags werden uitgedeeld. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam komen met een app om dak- en thuislozen te helpen om hun weg te vinden in bestaande regelingen voor hen. Mensen die dak- of thuisloos zijn hebben vaak te maken met allerlei organisaties en voorzieningen. En nu is er dan de gratis app Straatkompas. Die wordt beheerd door hulporganisaties. En die kunnen in de app ook laten weten wanneer er maaltijdacties, inloopactiviteiten of de start van de winterkoude regeling is. Het weer vanmiddag toenemende bewolking en geleidelijk ook kans op een bui. 24 graden is het. Vanavond een paar stevige buien. Die trekken dan in de loop van de nacht weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgenperiode met zon, kans op een enkele bui. Dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Schollevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerverwachting van woensdag 30 september. Het wordt vandaag opnieuw nog een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. Vanmorgen kan nog af en toe de zon doorbreken, maar vanmiddag wordt de bewolking steeds dikker. En in de loop van de middag kan de eerste regen of een enkele bui vallen. Meer regen en buien volgen vanavond en vannacht. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Koelt dan af naar zo'n 16 tot 17 graden. Morgenochtend aanvankelijk nog een laatste bui, maar in de rest van de dag blijft het dan overwegend droog met af en toe zon. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten en in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 11 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. In de temperatuur komt aanvankelijk nog maar weinig verandering. Een maximumtemperatuur rond de 19 graden. In de loop van de week gaat de temperatuur dan waarschijnlijk terug naar in de middag rond de 17 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor een overval en ontvoering eind juli. Toen werd een vrouw van 20 in Papendrecht ontvoerd en haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam werd overvallen. De verdachten komen uit Papendrecht en Rotterdam. Begin deze week zijn ze aangehouden. Hun huizen zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer een vuurwapen en munitie in beslag genomen. En ook zijn meerdere spullen ontdekt die zouden zijn buitgemaakt bij de overval. De politie gaat uit van 4 of 5 daders. Mogelijk werkten ze voor een opdrachtgever. De politie zet het onderzoek voort. Schiedam laat onderzoeken of paddenstoelen mogelijk iets te maken hebben met de dood van een aantal honden in een park. In het park De Plantage zijn kort na elkaar 5 honden overleden. Op 2 plekken in het park achter de Lange Nieuwstraat zijn paddenstoelen ontdekt die mogelijk giftig zijn, schrijft Omroep 2. Schiedam laat de plekken afzetten met hekken. Het is volgens de gemeente nog niet zeker of de paddenstoelen iets te maken hebben met de dood van de honden. Er wordt nog sectie verricht op de honden om de doodsoorzaak te achterhalen. De politie heeft 3 vrouwen opgepakt bij de opening van een drogisterij op het Veerplein in Vlaardingen. De vrouwen stonden in de rij voor de kassa. 2 van hen kregen ruzie en dat liep uit op een vechtpartij. Toen een personeelslid tussen beiden probeerde te komen, werd ze in haar arm gebeten door een derde vrouw. De 3 vrouwen zijn meegenomen door de politie. De drukte werd mede veroorzaakt omdat er vanwege de opening goodiebags werden uitgedeeld. Maassluis, Vlaardingen en Schiedam komen met een app om dak- en thuislozen te helpen om hun weg te vinden in bestaande regelingen voor hen. Mensen die dak- of thuisloos zijn hebben vaak te maken met allerlei organisaties en voorzieningen. En nu is er dan de gratis app Straatkompas. Die wordt beheerd door hulporganisaties. En die kunnen in de app ook laten weten wanneer er maaltijdacties, inloopactiviteiten of de start van de winterkoude regeling is. Het weer vanmiddag toenemende bewolking en geleidelijk ook kans op een bui. 24 graden is het. Vanavond een paar stevige buien. Die trekken dan in de loop van de nacht weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui. Dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de Randstad. Onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door de werkzaamheden bij Beest. Vanaf knooppunt de Oude Rijn is de verdraging een half uur. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat bij knooppunt Gouwen een camper met pech. Er zijn 2 rijstroken dicht, ligt ook olie op het wegdek. De verdraging op de A12 is ongeveer een kwartier. Daardoor ook file op de A20-hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Gouwen ook 20 minuten verdraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een kwartier verdraging door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. En door een spoedreparatie op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein sta je daar ook een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Scholevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 30 september. Het wordt vandaag opnieuw nog een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden. Vanmorgen kan nog af en toe de zon doorbreken, maar vanmiddag wordt de bewolking steeds dikker. En in de loop van de middag kan de eerste regen of een enkele bui vallen. Meer regen en buien volgen vanavond en vannacht. Bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het koelt dan af naar zo'n 16 tot 17 graden. Morgenochtend aanvankelijk nog een laatste bui, maar in de rest van de dag blijft het dan overwegend droog met af en toe zon. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag en zaterdag en ook zondag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 11 graden en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag wordt het licht wisselvallig met een toenemende kans op een enkele bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. In de temperatuur komt aanvankelijk nog maar weinig verandering. Een maximumtemperatuur rond de 19 graden. In de loop van de week gaat de temperatuur dan waarschijnlijk terug naar in de middag rond de 17 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk, ruim 400 kilometer file. De meeste daarvan staan in de Randstad. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat nu ook een file bij de afrit Markelo. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein is de vertraging ook 25 minuten door een spoedreparatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

because my dreams are bursting at the seams.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man op een scootmobiel is gewond geraakt na een botsing met een fiets. Dat gebeurde op de Nieuwe Wolferense Dijk in Gorinchem. De man was vanochtend de macht over het stuur kwijtgeraakt. De scootmobiel botste frontaal op een tegemoetkomende fietser. De jongen op de fiets bleef ongedeerd, maar zijn fiets brak in twee stukken. Een woonwarenhuis in Gorinchem is niet aansprakelijk voor het blijvende letsel dat een vrouw daar heeft opgelopen. De fysiotherapeute was begin vorig jaar gestruikeld over een palletwagen. Ze brak daarbij haar elleboog. Sindsdien kan ze haar arm niet meer optimaal gebruiken, wat lastig is voor haar werk. De vrouw wilde een schadeloosstelling van de winkel, maar de rechter ging daar niet in mee. Een medewerker had de vrouw kort ervoor nog gewaarschuwd voor de palletwagen. De vrouw kan nog een bodemprocedure aanspannen. Veiligheidsdiensten onderzoeken nog altijd wat er precies is gebeurd met het toestel van Fly Dubai dat eerder vandaag een duik maakte van 4000 meter. Ooggetuigen zeggen dat de co-piloot de gezagvoerder aanviel met een mes. Twee andere piloten die als passagier op de vlucht meereisden zouden daarna de co-piloot hebben overmeesterd. Israëlische media zeggen dat het toestel aan een terroristische aanslag is ontsnapt. Het vliegtuig was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Uiteindelijk landde het toestel met 150 passagiers in Saoedi-Arabië. De laatste Amerikaanse militairen vertrekken vandaag uit Irak. 12 jaar geleden kwamen ze er om te vechten tegen terreurgroepering IS. Daarna bleven ze om de stabiliteit te bewaren. Irak is blij en heeft 4 nationale feestdagen afgekondigd. Maar er zijn ook partijen in Irak die bang zijn voor een machtsvacuüm na het vertrek van het Amerikaanse leger. Het weer, toenemende bewolking en vanavond ook een paar stevige buien. Die trekken in de loop van de nacht dan weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen hebben we periode met zon, kans nog op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke avondspits, meer dan 500 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet ongeveer een half uur extra reistijd door een ongeluk. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht bij Gouda. De linkerrijstrook is dicht, kost je 25 minuten vanaf Blijswijk. Op de A27 Utrecht-Gorinchem tussen knooppunt Rijnsweert en Hagenstein 25 minuten vertraging door een spoedreparatie. En een uur vertraging op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Wezep en Zwolle-Noord door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ben ik zoet?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Schollevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 30 september. Het was vandaag nog een warme dag. Wel, er waren veel wolkenvelden en in de loop van de middag vielen een eerste lichte bui. Maar de meeste buien die komen vanavond en vannacht. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 23 graden. Komende nacht wordt het niet koud. De minimumtemperatuur schommelt om de graad of 17. Ook morgen kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En dan breekt de zon door bij een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. Het is minder warm dan de afgelopen twee dagen. Het wordt maximaal zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag blijft het afgezien van een kleine kans op lokale bui op de meeste plaatsen droog. De wind is maar zwak en die waait uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden en in de middag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag is het op de meeste plaatsen nog droog met een flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is dan zwak tot matig uit een west-zuidwestelijke, later uit een west-noordwestelijke richting. En dan wordt de aangevoerde lucht langzaam iets minder zacht. Op dinsdag kan het nog 19 graden worden. Woensdag maximaal rond de 17 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 600 kilometer file. Op de volgende wegen moet je rekening houden met de meeste vertraging. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Ketelplein. Daar 40 minuten extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht een uur vertraging. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Daar zijn nu twee rijstroken dicht en dat kost je ook ruim een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum veroorzaakt een spoedreparatie bij Hagestein 25 minuten oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een Feyenoord supporter heeft een boete gekregen van 160 euro voor het dragen van een bivakmuts. De rechter denkt dat hij de orde wilde gaan verstoren. De man van 25 was begin vorig jaar met een supportersbus onderweg naar de wedstrijd Feyenoord FC Utrecht. Toen de politie de bus aan de kant zette, hadden er 13 een hoodie op met ingenaaide bivakmuts. 12 betaalden meteen een boete van 160 euro, eentje niet, en die kregen vandaag dus alsnog. De verdachte had de bivakmuts niet voor de kou bij zich, stelde de rechter vast. Een man op een scootmobiel is gewond geraakt na een botsing met een fietser. Dat gebeurde op de nieuwe Wolferense dijk in Gorinchem. De man was vanochtend de macht over het stuur van zijn scootmobiel kwijtgeraakt en hij botste frontaal op een tegemoetkomende fietser. De jongen op de fiets bleef ongedeerd, maar zijn fiets brak in twee stukken. Als het aan de gezondheidsraad ligt, mogen mensen die stamcellen doneren straks contact opnemen met stamcelpatiënten. Jaarlijks krijgen 600 tot 700 patiënten in Nederland stamcellen uit het beenmerg van een donor, vaak voor behandeling van allerlei soorten kanker. Donoren kunnen familie zijn, maar veel vaker zijn ze anoniem. In ons land is het tot nu toe verboden om met je eigen naam contact te leggen als ontvanger of donor. Maar in de praktijk hebben zowel mensen die stamcellen hebben gedoneerd als ontvanger juist behoefte aan persoonlijk contact, zo schrijft de Gezondheidsraad. En de noodlijdende Franse voetbalclub Bordeaux is verkocht voor 1 euro. Nieuwe eigenaar is een Amerikaanse investeerdersgroep. Park Bench neemt meteen ook de schulden over van de zesvoudig kampioen van Frankrijk. Hoe groot die zijn is niet bekendgemaakt, maar het zou naar verluid gaan om tientallen miljoenen euro's. De verkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de regionale competitieleiding. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. De oude club van huidig bondscoach Zinedine Zidane raakte 2 jaar geleden ook de proflicentie kwijt en speelt sindsdien op het 6e niveau. Het weer toenemende bewolking. Vanavond een paar stevige buien, maar die trekken in de loop van de nacht weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en het wordt morgenmiddag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden heel langzaam korter, maar bij elkaar toch nog wel zo'n 400 kilometer. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 20 minuten oponthoud. Dat is het geval op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar sta je een half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een half uur vertraging. A15 Gorinchem-Rotterdam, daar is de vertraging ook een half uur tussen knooppunt Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorinchem bij Hagestein door een spoedreparatie. En opvallend veel vertraging weer op de N233 Veenendaal-Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen ruim 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Capelle.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bermweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Schollevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 30 september. Het was vandaag nog een warme dag. Wel, er waren veel wolkenvelden en in de loop van de middag viel er een eerste lichte bui. Maar de meeste buien die komen vanavond en vannacht. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 23 graden. De komende nacht wordt het niet koud. De minimumtemperatuur schommelt om de graad of 17. Ook morgen kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En dan breekt de zon door bij een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. Het is minder warm dan de afgelopen twee dagen. Het wordt maximaal zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag blijft het afgezien van een kleine kans op lokale bui op de meeste plaatsen droog. De wind is maar zwak en die waait uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag is het op de meeste plaatsen nog droog met een flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is dan zwak tot matig uit een west-zuidwestelijke, later uit een west-noordwestelijke richting. En dan wordt de aangevoerde lucht langzamer iets minder zacht. Op dinsdag kan het nog 19 graden worden. Woensdag maximaal rond de 17 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Er staat nog wel een behoorlijk lange file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar is de vertraging 25 minuten. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 35 minuten oponthoud door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Rhenen ook nog 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protesten daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen helemaal af te schaffen. Het gaat om gratis reizen in de daluren voor mensen met alleen AOW. De RET laat weten dat het onderzoek nog loopt. Het is nog niet duidelijk wie het OV voor ouderen in Rotterdam moet gaan betalen. De politie en de brandweer hebben in een huis in Schiedam meerdere vaten diesel ontdekt. De bewoner van het huis aan de Maasstraat had naar schatting tussen de 100 en 300 liter diesel in het huis staan. En hij zou de brandstof hebben ingekocht in België. De brandweer heeft gekeken of er gevaarlijke dampen in het huis hingen. Bleek niet zo te zijn. De gemeente zorgt voor de afvoer van de diesel. De man die ruim 3 jaar geleden een gezin doodreed op de A59 bij Sprangkapelle moet definitief 16 jaar de cel in. Hij had zijn straf tot aan de hoogste rechter aangevochten, maar die zag geen aanleiding om opnieuw naar de zaak te laten kijken. De man van 33 uit Zevenbergse Hoek zat tijdens het rijden op zijn telefoon, had 3 keer meer gedronken dan mag en reed 250 km per uur. En hij was dat ook nog aan het filmen. Toen het gezin uit Raamsdonksveer een vrachtwagen inhaalde, kon de man niet meer remmen. Een man, een vrouw en hun 2 kinderen kwamen om het leven. Schrijver, cabaretière Paulien Cornelissen is overleden. Cornelissen leed aan kanker. Ze was bekend om haar boeken, theatervoorstellingen, documentaires en recenter vanwege haar rol in het tv-programma De Slimste Mens. Bij het grote publiek brak ze in 2009 door met haar bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar won ze de NS Publieksprijs nog voor haar absurdistische boek De Verwarde Cavia, terug op kantoor. Paulien Cornelissen was 50 jaar. Het weer, toenemende bewolking. Vanavond een paar stevige buien en die trekken in de loop van de nacht weer weg. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui nog. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Knoopendel nog 10 minuten extra reistijd. En verreweg de meeste vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam door een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Arkel is de vertraging 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

de mooiste Spaanstalige muziek en Capelle, en amigos van Radio Capelle. Alejandro, we gaan verder met Alejandro Sanz, met Las Guapas, en elektronische merengue, de direct uitnodig tot de dansen. En dit liedje, Alejandro combineert klanken van het Caribische gebied met de flamenco gitaar en geluiden van Zuid-España. Nuestro siguiente invitado es Alejandro Sanz y esta hermosa canción, Las Guapas.

Je luistert naar Radio Kapelle met het programma Amigos. Onze volgende gast komt uit Italië, zij is Laura Pausini. Laura Pausini vertolk Bachata Rosa, geschreven door de wereldberoemde klassieker van de Dominicaanse componist Juan Luis Guerra. La versión Bachata Rosa de Juan Luis Guerra ha sido interpretada por diversos artistas, por diversos cantantes, inclusive acá en Holanda. Pero esta vez nosotros vamos a escuchar la interpretación de Laura Pausini, Bachata Rosa.

0: Dit is
1: Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: Het liedje Cambiaré van Luis Fonsi en Feit is een combineerd van salsa traditie met een moderne stedelijk toets. Het woord omschreven als een pop geïnspireerd salsa. Het nummer is rijk aan piano, percussie en blazers. Y nosotros continuamos con más música. Esta vez viene Luis Fonsi y esta hermosa canción, el Cambiaré.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz,

Dit is Radio KPLM, het programa Amigos, y cambiamos de ritmo. Nuestro siguiente invitado es Ina. Morenita es de Energik Spanstalige Pop Song van Ina de Rumense Sangares. Ze wordt gesproken om haar vocale prestaties. Ze beschrijven het als een aanstekelijke dansplat vol Latino invloeden en energie. Nosotros vamos a bailar al compás de la canción Morenito en la voz de Ina.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Sand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Radio Capella Taste of Music hier op deze woensdagavond. Het is aflevering 809 alweer en we hebben weer een prachtig programma samengesteld. We hebben allemaal van de week, we hebben de blues, we hebben live opnames van voormalige gasten van ons programma die we gaan draaien. En het allerbelangrijkste, we hebben ook weer live muziek. En deze week wordt er verzorgd door de Braziliaanse gitarist, maar nu een Rotterdam woonachtige Bruno Balbi. En het leuke is, we begonnen met een gitarist uit Azerbeidzjan. Dus van onze vrienden van Amigos, wat voor ons zit tussen 7 en 8. Die met een Latijns-Amerikaanse muziek draaien. Dus gaan wij naar Azerbeidzjan. Rustam Quiliev. En met Azerbeidzjani gitaar. Die hebben een hele speciale gitaarsound daar in Azerbeidzjan. En deze man is ergens in 1969 geboren. En ergens in 2005 overleden. En ja, dat lag nog op de plank. En een of ander label, dat heet Bongo Joe, die heeft dat opnieuw uitgebracht. Een album ter ere van deze Rustam Quiliev. En ze hebben er nog een andere uitgebracht van een gitarist, Ahmed Mamedi. En die heeft een hele mooie live registratie op een website op YouTube. En die heet KEXP. En omdat Bruno ook een gitarist is, dachten we van doen we een beetje een aparte gitarist. En dit was dus een Azerbeidzjaanse gitarist Rustam Quiliev met het nummer Bas Santel. We gaan naar Marion the Juncture. Volgende week staan ze in Rotown in Rotterdam. En dat is een Britse band. En voorprogramma is ook Everett Dolphin. En Marion the Juncture heeft een prachtig album uitgebracht, Role Model Hermit. En van dat album gaan we luisteren naar New Muscles van Marion the Juncture.

Ja, de prachtige muziek van Zilko Hamblin. The One That Goes to the Sea. Is een, deze Zilko is een Britse muzikant uit Londen. Komt hij. En hij heeft een prachtige baritoonstem. En het leuke is, hij komt ook naar Nederland. En dat doet hij op het leukste festival van Rotterdam. Left of the Doubt, zelfs van Nederland, vind ik. En dat is in Rotterdam op de 21ste, 22ste, 23ste en 24ste. 21ste heb ik al vaker verteld. Er zijn wat meer Rotterdamse bands die dan optreden.

Vandaag zag ik het voorbij komen. Het is helemaal uitverkocht. En daarvoor hoorde je Mary in the Junkyard met New Muscles. En deze band uit Groot-Brittannië. Die komen volgende week volgende week woensdag spelen zij in Rotown in Rotterdam. We gaan naar een dame die komt uit Zweden, maar woont nu in Brighton. En haar naam is Nina Winderlind. En zij heeft ook in een band, of ze zit ook in een band genaamd The New Eve. Ze heeft nu een debuutalbum uitgebracht. En omdat ze die debuutalbum heeft uitgebracht, speelt zij op 15 oktober in de Paradiso in de Bovenzaal. Maar zij speelt ook op het Left of the Del Festival. En wil je meer weten, heb je toevallig kaartjes? Ga gewoon op de website kijken. Maar dat zou je vast wel hebben gedaan, leftofthedel.nl. Daar vind je allemaal informatie. En daar kun je al die bands zien en checken wat je mist. Want dan kan je voor volgend jaar gewoon weer kaartjes kopen. Een kaartje gaan kopen, dat is zeker moeite waard. Want je ontdekt altijd leuke nieuwe muziek. We gaan luisteren naar Nina Winderlind met het nummer Hymn.

Ja, dat was de prachtige muziek van Bruno Bobby. Live bij deze muziek naar het nieuws van 9. En dan horen we nog 3 liedjes. Bobbyart.com, dat is de website. Daar staat allemaal informatie. 9 oktober, Café Stiels in Haarlem, de Smedestraat 21. We gaan nu naar een andere gitarist. Een bluesgitarist, Walter Trout. Geweldige muzikant. En die komt naar Nederland toe. Je kan hem zien in Amsterdam, Melkweg, 28e. En Hedon in Zwolle, de 29e. En tot het nieuws van 9 gaan wij de blues draaien. Daarna hoor je Sean Webster met Since I Met You.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Sand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Ja, welkom terug in het tweede uur van Taste of Music hier bij Radio Capella. Wij begonnen met Bane Grahams, met Louisiana, muzikant uit Dordrecht, die daar ook nog een eigen winkeltje heeft. Goede muzikant. Heerlijke, beetje zuideren, uit het zuidelijke staten van Amerika-achtige muziek. Heerlijke muziek. Daarna hoorde je Claire Lintelow met A Long Time Ago. En dat was ook erg goed toen Claire hier was. Goed. Twee heerlijke nummers die hier zijn opgenomen bij ons programma van onze voormalige gasten. En dat is deze persoon die we nu gaan draaien ook. Ze komt oorspronkelijk uit Slovenië, maar is hier gaan studeren in Amsterdam. En dan heb ik het over Lifeloan. En zij was hier denk ik alweer 2 jaar geleden te gast. En zij was nog niet zo lang geleden was zij te zien en te horen. Is zo wat in Gouda met Miss Starling. Dus zij is ook een oud gast van ons programma. Een beetje in het begintijd dat wij hier ze waren bij Radio Capella. Was zij de gast. En was erg goed concert, heb ik begrepen. Maar de Lifeloan die heeft nog meer optredens staan. Her en der door het land. Zo speelt zij bijvoorbeeld de 14e. En dat doet zij helemaal in Bulgarije. Maar ze doet ook, komt ook naar Nederland hoor. Patronaat speelt ze op de 19e november. En dat is natuurlijk in Haarlem. En ze speelt ook nog een maand later weer in Utrecht en in het Stadsklooster. En dat is op 4 december. Van Lifeloan gaan we luisteren naar Magic Heart.

prachtige muziek van La Haye. Ze was hier, ik denk 2 jaar geleden te gast. Geïnspireerd door Lizzie McAlpine en Phoebe Bridgers. En het nummer wat je hoorde, dat heet Golden Leaves. En zij is uitgekozen om mee te doen aan de popronde. Er zijn ongeveer 100 muzikanten, artiesten. Die mogen dan meedoen en ze mogen rondreizen. Ze heeft al 3 optredens staan. En 4 oktober speelt zij de popronde in Venray. De 9e gaat ze helemaal naar het grote Hoge Noorden, naar Leeuwarden. Prachtig Leeuwarden in de Grote Kerk. 15 oktober Middelburg. Dus ja, ze reist wat af. Ze komt ook wat dichterbij. En dat is in 8 november in Woerden. En dan speelt ze daar in het Barissa Café. Daarvoor de Live Loan met Magic Heart. Nog niet zo lang geleden was zij hier te gast. We hebben ook een prachtig clipje op ons YouTube-kanaal. We gaan naar Taste of Music, of Google Taste of Music Webnot. Webnot. En bij de links in ons YouTube-kanaal. Dan zie je dat wij ook een nummer hebben gedaan van Romy Mariah. Pull Me In, Pull Me Out, Push Me Out. Dat hebben we niet gekozen. Maar dat is wel haar single. En die gaan we nu draaien hier bij Taste of Music.

0: Ja, geweldige muziek van Magoo, Maya Steinberg. En je hoorde het prachtige liedje, dat heet El Clan. Ze komt uit Uruguay, maar ze woont al geruime tijd in Dordrecht. En dat doet ze ook mee, 24 oktober, aan de Grote Prijs van Dordt. Daar heeft ze zich voor ingeschreven. En ze doet heel veel andere dingetjes. Zo gaat ze ook naar de Rode Remise, 11 oktober. En dan is ze in Amsterdam. En dat kan je allemaal vinden op mayasteinberg.com. En daarvoor hoorde je Romy Mariah met Pull Me In, Push Me Out. En dat is hier live opgenomen nog niet zo lang geleden. En het grappige is, toen zij hier live speelde, was er een Hongaarse muzikant, Tommy, van die speelde die studio op Code Arts. Maar in de studioversie, als je de versie die op YouTube hoort of op Spotify hoort, daar speelt Bruno de gitaar. Dit is wel grappig, want dat wist ik niet. Maar dat is wel leuk. En dan willen we nu toch over Bruno hebben. Hij zit weer klaar op ons waanzinnig groot podium. Bolbyart.com, dat is de website. Daar kan je allemaal informatie vinden. Wij gaan nog genieten hier live bij Taste of Music. 3 liedjes van Bruno Balbi.
1: So I came from Brazil in 2023 to Rotterdam. And I completely underestimated how hard it is to immigrate to another country. So I was incredibly sad and missing home in the first 6 months that I was here. And the first thing that we do when we're sad, that we stop doing the things that we love, right? And for me, I really stopped playing a lot. But then I thought, like, energy never lies. So I need to listen to my body, listen what's happening, and go back to doing the thing that I love the most, and that's playing. So that's when I wrote this song. It's called Energy Never Lies. It really helped me to recover and feel better after I wrote it. And it goes like this.

Ja, obrigado, Bruno. Obrigado. Ja, bedankt voor je muziek, Bruno. Bruno Balbi. En je kan hem volgen op balbiart.com. En 8 en 9 oktober, Café Stiels. En dat is in Haarlem, de Smedestraat. Volgende week hebben we ook weer prachtige muziek. Dan wordt dat verzorgd, hebben we Franstalige muziek worden verzorgd door Isa Bognau. We gaan nu luisteren naar de album van de week. Die is van Man, Woman, Chainsaw. Het album heet Cannibals, debuutalbum. Ze hebben eerst een EP uitgebracht. We gaan luisteren naar Canyons van deze Britse band. Okay.

Ja, de prachtige muziek van de Afghan Whigs. 3 oktober staan ze op een festival Come As You Are. En 4 oktober in de Roma in België, Antwerpen. En gisteren speelden ze nog in Paradiso. Van het album, nieuwste album hoor je het Memphis, Texas. Een plaatsje dus in Texas, wat Memphis heet. The Soul Control is een nieuw album en het is ook weer een geweldig album. De volgende band is ook erg goed. Dat zijn de band Westside Cowboy. Pin-up Boys, een Britse, nieuwe Britse band die ook een prachtig album hebben uitgebracht. Geniet mee.

Trip Westerns, nieuwe bandje uit Brighton. Vijf personen zijn het. En ja, ze maken heerlijke muziek. En het album, dat is ook heerlijk. It Goes On heet dat. En ja, je kan ze op onder andere Instagram volgen. Trip Westerns. Ze zijn ook al een paar keer in Roadtown geweest. Want ze hebben al meerdere muziek uitgebracht. En onder andere het EP'tje, dat heet Trip Westerns EP. Dat is ja, van een aantal jaar geleden. En volgens mij hebben ze ook, maar dat weet ik, ik dacht dat ze ook nog op Left 4 Dead hebben gespeeld. Dat ik ze daar ergens 2023 of 2024 hebben ze daar gespeeld. Leuk bandje. Ik heb nog niks zien staan dat ze naar Nederland komen. Misschien gaat dat nog gebeuren. Hey, ons programma zit erop. We willen Bruno bedanken, Ron bedanken, Rien bedanken, luisteraars bedanken. En ja, volgende week zijn wij er weer. En dan hebben wij Isa Bornau. Zij is bij onze oude studio bij Omroep Zuidplas, waar we hiervoor zaten. Jaren geleden alweer. Was zij ook al eens een keer te gast geweest. Toen wat meer Spaanstalige muziek, kan ik me nog herinneren. En volgende week komt zij met Franstalige muziek. Dat kan je allemaal volgen naar onze website. Google Taste of Music Webnot. En dan vind je dus van alles. Je ziet er een link bij onder meer pagina's naar ons YouTube-kanaal. Je album van de week, de playlist, de agenda van 2026. En een klein beetje van 2027. Dan kan je zien dat we 6 januari radio en zon hebben. En dat zijn, ja, dat is ook heel erg leuk. En dan ja, kan je van alles en nog wat zien. Wij gaan eruit met een andere gitarist. En ook erg grappig. Want we begonnen met een gitarist in het eerste uur uit Azerbeidzjan. Maar nu gaan we uit muziek draaien. Een gitarist uit Thailand, het noorden van Thailand. Koendarin en de Electric Pin Band. Dus een soort ja, klein driesnarig gitaartje. Wat in het noorden van Thailand heel populair is. En het nummer wat je gaat horen is ook erg bekend. Van Santana. Tot volgende week.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 10 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Zand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Scholevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 30 september. Het was vandaag nog een warme dag. Wel, er waren veel wolkenvelden. En in de loop van de middag viel er een eerste lichte bui. Maar de meeste buien die komen vanavond en vannacht. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 23 graden. De komende nacht wordt het niet koud. De minimumtemperatuur schommelt om de graad of 17. Ook morgen kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En dan breekt de zon door bij een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. Het is minder warm dan de afgelopen twee dagen. Het wordt maximaal zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag blijft het afgezien van een kleine kans op lokale bui op de meeste plaatsen droog. De wind is maar zwak en die waait uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag is het op de meeste plaatsen nog droog met een flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is dan zwak tot matig uit een west-zuidwestelijke, later uit een west-noordwestelijke richting. En dan wordt de aangevoerde lucht langzamer iets minder zacht. Op dinsdag kan het nog 19 graden worden. Woensdag maximaal rond de 17 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Zand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
8: 105.3 Radio Capelle.
9: Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Wat een ontzettend goede vraag, vind je ook niet? Een mooie vraag van Bryan Adams. When you really love a woman. Dat is mooi, hè? Aan het begin van een nieuwe aflevering van de show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer lekker vertroetelen het komende uur. Met prachtige muziek natuurlijk en een paar interessante onderwerpen. Dus er zit vast ook wel iets voor jou bij, denk ik. Zo hebben we straks een mooie reportage van Jeroen van Gent. Want die ging naar Amsterdam. Want daar werd in het Joods Museum een tentoonstelling geopend door Hans Klok. En onze Jeroen was er gewoon bij. En je hoort het resultaat straks hier in de show. Verder Han van der Horst, ook altijd van de partij op de woensdag. En hij gaat het hebben over de Canadese ganzen. Hij vindt ze fantastisch. Prachtig, die vogels. Maar is daar iets over te vertellen? Nou ja, dat hoor je straks dus in zijn mooie column. En we gaan met Wilma Keijzer praten over haar werkzaamheden. En wat dat allemaal is. Waar bemoeit ze zich mee? En wat voor resultaten boekt ze? Dat hoor je straks hier in deze mooie aflevering van de late avond.

0: prachtig nummer van Patti LaBelle en Michael McDonald samen in On My Own. En Billy Ocean met There Will Be Sad Songs. Hier allemaal in de late avond. Mooie muziek om de dag mee te besluiten. Vind je ook niet? In het Joodse Museum te Amsterdam is deze week een bijzondere expositie geopend over goochelaars en illusionisten. Hans Klok verzamelde in de loop der jaren heel wat bijzondere spullen bij elkaar. En op basis daarvan werd een betoverende en zeer interactieve tentoonstelling samengesteld. Onze verslaggever Jeroen van Gent was ter plaatse helemaal in Amsterdam en vroeg de inmiddels internationaal vermaarde illusionist Hans Klok om wat uitleg.
1: Meneer Klok, Hans Klok, u bent illusionist. Ja. Inmiddels Nederland ontstegen, wereldwijd bekend, geruit, ongelooflijk. U heeft heel veel bijgedragen aan deze expositie, aan deze tentoonstelling, want u heeft heel veel spullen verzameld in de dame bij jaren.
2: Ja, zeker. U mag ook jij zeggen, hoor, thuis. Maar...
1: Nou ja, oké. Okay.
2: Ik had... Vroeger had je Okito, Theo Bamberg, en die trad op onder de naam Okito. Dat was een fictiefiguur, een Oosterse figuur. Dat kon ook in die tijd natuurlijk, zonder Instagram en alles, kon je gewoon... Een soort anoniem leven en optreden als een ander karakter.
1: Yeah.
2: Dat deed hij omdat hij als kind een schaatsongeluk had gehad. Dus hij was praktisch doof. Kon dus niet spreken naar het publiek. En bedacht deze figuur, de Oosterse figuur van Okito. Nou, Paul Barneveld, een amateurgoochelaar, was ernstig ziek. Wist dat hij het einde eraan kwam. Heeft eigenlijk alles nagelaten aan mij. Want hij verzamelde alles van Okito.
1: Ah.
2: Okito, Theo Bamberg, is na Houdini het meest gewilde veilings... item op veilingen waar dingen worden geveild van Houdini, Okito, van beroemde circuslegendes. Ja, dus ineens had ik dat allemaal. En toen dacht ik, ja, dat moet door veel meer mensen gezien worden. Dus hebben we contact gelegd met het Joods Museum 2 jaar geleden. En die hadden er gelijk oor naar. Alleen die zeiden van, ja, we willen het meer doortrekken wat algemener. Dus dan ook andere illusionisten, zoals Harry Houdini. Ja, en waarom waren er zoveel Joodse goochelaars en illusionisten? Dat wist ik zelf niet, maar dat was omdat het een vrij beroep was. Vroeger werden heel veel Joodse mensen... Mochten ze niet aansluiten bij bepaalde beroepsgildes.
1: Ja.
2: Verenigingen. Van
1: het christelijke geloof, zeg maar.
2: Vanwege het christelijke geloof.
1: Ja.
2: Dus zochten ze hun heil in het variété, onder andere. Of muzikant werden ze. Of goochelaar, illusionist. Of messenwerper. Of acrobaat.
1: Ja.
2: En dat is dan, daardoor is het te verklaren dat er zoveel Joodse goochelaars en illusionisten waren voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Voelt u daar nog verwantschap mee? Er is vast ook

0: kunst van deze Joodse kunstenaars. En wat het heel leuk maakt is dat het interactief is. Dus zeker voor kinderen. We hebben eigenlijk alle aspecten zijn vertegenwoordigd van het spotten met de natuurwetten. Dus je hebt de verdwijnkamer, de zweefkamer, de ontsnappingskamer, de doorzaagkamer. Waarin zeker jeugd dat allemaal zelf even mee kan maken.
1: Gedemonstreerd door een 12-jarig talent.
0: Ja, Johnny.
1: Kende u die al?
0: Jazeker, die is ook al een paar keer bij ons langs geweest in de lood. Hij heeft al een hele goede coach. Peter, hoe heet zijn coach? Charlie Kramer, dat is zijn echte coach. En ik ben een hulpcoach.
1: Je wordt serieus aan, hij werkt dus, hè?
0: Ja,
1: hij moet dat worden.
0: Ja, ik heb niet zo heel veel tijd om mensen te coachen, maar ik ben een beetje hulpcoach. En hij is een groot talent. Hij is al heel goed op zijn elfde.
1: Maar dan hoorde ik loods.
2: Oh, loods. Ja, mijn werkplaats.
1: Nou ja, werkplaats. Maar daar staan al die spullen. Dus daar zat allemaal verzameld. Dat zag eigenlijk niemand, man. Maar nu wel, dus.
0: Ja, dat heb ik in Muiden, een grote werkplaats waar we bouwen, maken, waar we repeteren. Muziek moet je hebben, teksten schrijven. Nou, het is heel leuk, mijn beroep. Want het is heel gevarieerd, het is heel divers. En we zijn blij dat er weer opvolgers zijn.
1: Ja, zeker weten. Nee, maar ik bedoel die spullen. Jij zat helemaal verzameld bij elkaar. In de schootworpen gekregen, ook gedeeltelijk. Waar kwam dat terecht bij uzelf thuis? In een soort van...
3: Niet in de woonkamer.
0: Nee. Maar ik heb wel in mijn werkruimte in de Muiden, dus de loods,
1: ja.
0: Heb ik een privé museum. Waarin items staan die in mijn leven heel belangrijk zijn geweest. Bijvoorbeeld de vader van mijn moeder. Op haar school. Die gaf zijn scheerkistje. Wat hij gebruikte om zichzelf te scheren. Dat was mijn eerste sminkkoffer. En die kreeg ik op mijn 11e. En daar heb ik natuurlijk mijn kinderjaren mee gereisd. Ja, dat staat dan in het museum. En de zilveren clown die ik mocht winnen tijdens het Circus Festival Monte Carlo staat erin. Dus voor mij persoonlijk.
1: Het gaat ver terug.
0: Ja, de eerste goocheldoos gekregen.
1: Toen met 10 jaar of zo?
0: Ja, ik kreeg van mijn opa en oma klok. Ik was 10 jaar. Dus de Jumbo van Jumbo, van het speelgoedmerk Jumbo. Dat staat allemaal... verenigd daar.
1: Ik ben echt met een goocheldoos begonnen van Jumbo.
0: Ja, ik ben echt met een goocheldoos begonnen.
1: Ja,
0: en natuurlijk had ik het geluk dat Hans Kazan trad elke week op in het programma Ren je Rot. Was een kinderprogramma.
1: Ja, erg leuk.
0: Van Martin Broosjes, ja. En die verklapte altijd... Hij deed alle twee trucs. Eentje die verklapte die. En dan zei hij, als je de nieuwe truc ook wil weten, moet je volgende week weer kijken. Dus ik heb als kind gewoon 150 afleveringen Ren je Rot zitten kijken.
1: Het is niet waar.
0: Ja. En in mijn jeugd waren de grote magic specials van Doc Henning, van David Copperfield, die nog steeds optreedt. Siegfried de Roy uit Las Vegas met die wilde dieren.
1: Ja.
0: Dus ja, en later zijn dat allemaal vrienden geworden. En het is een kleine wereld.
1: Maar een belangrijk ding... U heeft echt gewerkt aan de tentoonstelling samen met de conservator.
0: Ja.
1: U bracht veel spullen mee. Als u nu zo rondloopt, wat vindt u ervan?
0: Geluid? Ja, fantastisch. Want mijn jeugdvriend, ook een goede goochelaar, Peter Vogel, die heeft het interactieve voor zijn rekening genomen. En ik wist natuurlijk van sommige dingen komen uit mijn collectie. Sommige dingen zijn uit Amerika gekomen, zoals een dwangbuis van Houdini.
1: Ja, geweldig.
0: Hebben we nog nooit zo dichtbij mogen aanschouwen. Ook de doodskist waar hij in ontsnapte. Dan werd hij levend begraven. Ja, dat zijn wel pronkstukken. Dat is wel echt heel bijzonder om dat te zien.
1: Speciaal hier te zien, in het Joods Museum.
0: Heel speciaal om dat hier te zien.
1: Hartstikke goed.
2: Laat gedaan.
4: De late avond bij Radio Capelle.
5: Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord. Dus keek ik er met verwondering naar. Ben Ali Libi goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos.

dat Nederland nodig moest worden verlost van het wereldwijd joods-bolsjewistisch gevaar. Ze bedoelde natuurlijk die goochelaar. Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt, kon zichzelf niet verstoppen toen er hard werd geklopt. Er stond al een overvalwagen klaar.

In het concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien. Met een lach en een smoes, een mis

En altijd als ik een schrijver zie met een alternatief voor de democratie, denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Bibi de goochelaar. Voor Ben Ali Bibi, die kleine slemiel,

0: prachtig meeslepend het lied van Joost Prinsen. Ben Ali Libi. Hij heeft er ook een gedicht van gemaakt ooit. Het was natuurlijk een gedicht van Wim Wilmink, maar heeft hem ook als gedicht voorgedragen. Was ook zeer indrukwekkend. En past wel natuurlijk bij het onderwerp van Jeroen van Gent zojuist over het Joods Museum en de tentoonstelling daar. Dus verder hoorde je Alain Barrière en Nicole Courtier samen in Tutenval. Over een paar minuten, jawel, Han van Horst met zijn wekelijkse column. Hij gaat het hebben over de Canadese gans. Hij staat daar ambivalent tegenover. En waarom dan wel? Dat hoor je nou wel een heel bijzonder nummer van Marieke Jager. Ja, echt waar, heel bijzonder. Gezongen op de muziek van een speeldoos. Luister mee naar deze prachtige Like You.
1: Open your eyes, you don't have to hurry. The morning takes it easy, and there's nobody waiting

0: Lieve mens, als je ouder wordt zoals ik, komt het verleden bij steeds meer gelegenheden naar binnen. Dat overkwam mij vrijdagavond toen het dorp Berkel en Roderijs, of liever gezegd het sportpark, daar het journaal haalde. Dat wordt namelijk niet alleen gebruikt door de dorpelingen van alle leeftijden, maar ook steeds meer door Canadese ganzen. U weet wel, die mooie beesten die lang niet zo lelijk doen als hun Hollandse soortgenoten. En van die leuke kleintjes krijgen. Deze dieren schijten zoveel en met zulke kracht dat de gemeente de velden een paar keer per week moet schoonmaken en nog is het niet genoeg. Soms kunnen door het vuil van de ganzen zelfs wedstrijden niet op tijd beginnen. En dan loopt het spelschema van de hele dag in de war. Althans, dat vertelde een sportbestuurder aan het journaal. Toen kwam die oude herinnering weer bij mij boven. Een halve eeuw geleden heb ik eens kennis gemaakt met de toenmalige secretaris van de jagersvereniging op Goeree-Overflakke. Hij is nu al lang overleden. Die man woonde in een villaatje aan de voet van de dijk in de buurt van Oude Tongen. Het was herfst. Hij stookte de open haard met oud hout en vertelde over de ganzenjacht. Ik zou het nog kunnen waarderen als die beesten terugschoten, zei ik. Dat was natuurlijk geen snedige, maar een heel flauwe opmerking. Maar de secretaris was op dat gebied wel wat gewend. Onverstoorbaar legde hij uit welke rol jagers speelden in de ecologie van zijn eiland. En hij had gelijk. Als je het biologisch bekijkt, zitten jagers helemaal boven in de voedselketen, samen met vossen, roofvogels en tegenwoordig ook wolven. Ze leveren hun bijdrage aan het evenwicht in de natuur. Je kunt daar natuurlijk persoonlijk problemen mee hebben, omdat je er niet tegen kunt een dier dood te schieten. Maar dan moet je wel beseffen dat onze verre voorouders afhankelijk waren van wat ze met de jachtbuit wisten te maken. Het probleem is dat die Canadese ganzen hun uiterlijk zo mee hebben, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld gieren. Ze hebben een prachtig verendek en ze kunnen met die lange zwarte nek van ze overal voor de dag komen. Bij mij in de buurt hebben ze zich ook gevestigd. Van de zomer zag je ze met 8 tot 10 jongen door de wijk waggelen op zoek naar gras, want het zijn echte grazers. Je kijkt daar met genoegen naar, net als naar hun verre neven de nijlganzen. Dat zijn ook sierlijke dieren met schattige kleintjes. Maar in hun gedrag zijn die zo gemeen als katoen van een sentinel. Ze pikken niks, ze gaan meteen tot de aanval over. Wat dat betreft zijn het net meer koeten die desnoods enorme zwanen weten af te schrikken. Nee, dan zijn die Canadese ganzen een stuk gemoedelijker. Wat wel opvalt is dat ze, als ze eenmaal ergens zijn neergestreken, niet meer weggaan. Je kunt ze niet wegjagen. Op een van de webcams van Staatsbosbeheer was te zien hoe zo'n Canadese gans het nest van een visarend in de Biesbos had overgenomen. De visarend voerde dagenlang duikvluchten uit, maar de gans week niet van haar plaats. Als het kraken weer in de mode komt, wat met al die dakloosheid helemaal niet zo gek zou zijn, dan was de Canadese gans een heel mooi mascottedier voor de huizenbezetters. Ik kan het niet helpen, ik vind die ganzen leuke beesten. Bij mij heb ik ze als buur geaccepteerd op de manier van het leven in de flattenwijken van onze stad. We leven en we laten leven. Ik val die ganzen niet lastig, mij vallen ze ook niet lastig. Toch zou het misschien helemaal geen gek idee zijn als keuken-influencers is begonnen met recepten. Vroeger was een gans iets heel bijzonders op tafel. Die stond op één lijn met de kalkoen. We moeten leren van de vossen, de wolven, de roofvogels. Gans op het menu. Zie je, moet je eens kijken hoe varkens worden behandeld of kippen met duizenden en nog eens duizenden op elkaar gepakt, dan heeft zo'n door een jager geschoten gans tenminste nog een natuurlijk leven achter de rug. Hier is een Canadees loflied op die prachtige gans.
1: De late avond bij Radio Capelle.

een prachtig nummer van Rob de Nijs. Je hoorde zonder jou hier bij de late avond. En je hoorde ervoor ook een prachtig nummer van The Brothers in Law. En zij zongen een loflied over de Canadese gans. Over een paar minuten gaan we praten met Wilma Keizer. Zij is beeldend kunstenaar en ze geeft ook les in schilderen. Zometeen gaat Herman de Bruin met haar in gesprek. Maar eerst nog Lisa Loyce en deze Hallelujah.

0: ga praten met Wilma Keijzer. Ze is beeldend kunstenaar en docent schilderen. Maar volgens mij doet ze nog heel veel meer. Wilma, welkom.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, je bent decorbouwer, je bent toneelmaker, je bent regisseur. Wat ben je eigenlijk niet in de kunst?
1: Ik ben zelf geen muziekmaker.
0: Oké. Okay.
1: Dat kan ik wel niet. En schrijver ook niet.
0: Nee.
1: Ik ben ook niet goed in schrijven.
0: Nee, maar je doet wel veel aan toneel, maar je hebt wel een schrijver gevonden in Delft, hè?
1: Ja, maar dat is mijn ex-man, hè?
0: Oké.
1: Okay. Jan van der Mas. Dus daar ben ik inderdaad. We hebben lang samen de theatergroep Keizer en van der Mas gehad. Dus we hebben wel heel veel theater samen gemaakt, dat klopt.
0: Bekend in Delft en de omgeving, kun je zeggen. Ja.
1: Zeker.
0: Maar ja, al heel vroeg begonnen met de kunsten?
1: Ja, middelbare school. En toen ben ik een lerarenopleiding gaan doen in Delft. Mm-hmm. Met teken- en handvaardigheid. En nog Willem de Koning Academie Rotterdam. Dus
0: En kwam dat ergens vandaan? Waren uw ouders bijvoorbeeld al in die richting? Of was het gewoon helemaal nieuw?
1: Ik had wel een overgrootvader die heel mooi kon schilderen.
0: Okay.
1: Daar had ik altijd wel wat ik al had gezien. Maar die heb ik niet echt gekend.
0: Hoor. Nee, maar
1: ik kende wel het werk wat in de familie was, zeg maar. Maar niet de man zelf, heb ik nauwelijks gekend.
0: Nee, het heeft wat generaties overgeslagen.
1: Dus ik weet het niet. Of het.
0: Nee. Maar u doet het wel. Dus dat betekent dat allerlei zaken aan bod komen in Delft die u vormgegeven hebt, toch?
1: Zeker.
0: Hebt u daar voorbeelden van wat erg spannend, leuk, aardig was?
1: Nou ja, een paar jaar terug hebben we de voorstelling Gist en Geluk gemaakt. Dat was in het Agneta-park hier in Delft. En dat was ook een locatieproductie, net als nu in Leiden. Dus we hebben best wel vaak locatieproducten gedaan.
0: Ja.
1: Ook wat in het filmhuis bijvoorbeeld. Het nieuwe filmhuis, wat nu alweer het oude filmhuis inmiddels is. Maar toen hebben we ook een theaterproject gedaan, wat dwars door de stad ging met filmpjes. En door gidsen, weet je dan, door de stad geleid met theatertekst. Dus wel vaak actief dat soort dingen, dat soort projecten gedaan, ja.
0: Ik zag ook staan van de redactie docent schilderen. Dus dat betekent dat u ook daar creatief mee bezig bent. Maar ja, dat heeft ook weer met die decors te maken, denk ik.
1: Ja, vanaf 2000 geef ik aan de Vrije Academie Delft schilderlessen.
0: Mm-hmm.
1: En de decors zijn voor mij toch wel weer anders.
0: Oké, dat is
1: want
0: anders.
1: Want dat is weer meer theaterwerk wat, wat ruimtelijk is. Dat is toch wel weer anders eigenlijk.
0: Nou ja, goed, als ik een decor zie, is het veel groter dan een schilderij wat in een galerie hangt.
1: Zeker. Dus hoewel mijn allereerste decor wat ik maak was weer een muur van schilderijen. Dus dan komen we het zeker bij elkaar. Denken in kleuren en vorm en zo, dat is iets wat in alles altijd weer terugkomt.
0: Ja.
1: Dat is zeker waar.
0: En voorlopig nog even blijven doen.
1: Dat denk ik. Ik zou niet weten. Dat is wel echt waar ik alles in doe, ja.
0: Ja, nee, maar dat is toch mooi dat je je leven zo kan vullen met wat je leuk vindt.
1: Zeker.
0: Ja. Mensen die wat meer willen weten over wat u allemaal maakt. Ja, de toneelvoorstellingen zijn natuurlijk weer anders dan de schilderijen. Maar is er ergens iets te vinden?
1: Ik heb een website, Wilma Keijzer. Voor mijn website. En daar staat eigenlijk wel, zeker mijn schilderijen. Maar ook bijvoorbeeld die kleden waar ik het net over had.
0: Ja.
1: Er staan ook wel mooie foto's van
0: die
1: op
0: maakt
1: de website.
0: Die maakt u van natuur, hè?
1: Ja, die maak ik van natuurlijke materiaal. En wat nu ook weer een hele bijzondere installatie is die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Dat waren 900 babyrompertjes waar ik de namen op geborduurd heb. Met 150 vrijwilligers van kinderen die allemaal het eerste levensjaar in de Gaza niet hebben gehaald door de oorlog.
0: Dus
1: dat is ook echt een heel imposante installatie. En die is zowel in deze theatervoorstelling te zien, maar ook op mijn website.
0: Op de website kunt u het allemaal meemaken. Het werk van Wilma Keijzer, beeldend kunstenaar en docent schilderen. Ik wens u daar heel veel sterkte en succes mee met alles wat u nog doet. En er zijn nog vast plannen om nog eens iets anders te gaan doen daarmee.
1: Ja, dat
0: zal best. Creatief genoeg wat dat betreft. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat u doet.
2: Tot middernacht, de late avond.

een van de laatste singles van Birdy. Daarna, nou, deze hebben we niet zoveel meer van haar gehoord, helaas. Maar het was wel lekker zo aan het einde van de show. Keeping your head up. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Het is weer voorbij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een en dan zit hier Bert de Wolf. En hij heeft ook weer prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten, prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben er. Van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Zand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bermweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Schollevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 30 september. Het was vandaag nog een warme dag. Wel, er waren veel wolkenvelden en in de loop van de middag vielen er eerst een lichte bui. Maar de meeste buien die komen vanavond en vannacht. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 23 graden. Komende nacht wordt het niet koud. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 17. Ook morgen kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En dan breekt de zon door bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Het is minder warm dan de afgelopen twee dagen. Het wordt maximaal zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag blijft het afgezien van een kleine kans op lokale bui op de meeste plaatsen droog. De wind is maar zwak en die waait uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag is het op de meeste plaatsen nog droog met een flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is dan zwak tot matig uit een west-zuidwestelijke, later uit een west-noordwestelijke richting. En dan wordt de aangevoerde lucht langzaam iets minder zacht. Op dinsdag kan het nog 19 graden worden. Woensdag maximaal rond de 17 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Zand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 2 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Batavierlaan in Nieuwekerk aan den IJssel. Er is namelijk schade aan het wegdek ontstaan door zwaar verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Batavierlaan richting de J.A. Beieringstraat afgesloten voor alle verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Bus 190 wordt omgeleid. Om de verhuizing van de kinderboerderij in Capelle aan den IJssel mogelijk te maken, heeft de gemeente een koopovereenkomst gesloten voor de woonboerderij aan de Bernweg. De komende periode werkt de gemeente de eerste ontwerpen voor de nieuwe kinderboerderij uit. En daarbij is ook aandacht voor de inrichting van het terrein, de verkeerssituatie en het parkeren. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen hierover meedenken en daarom is er eind oktober een bewonersbijeenkomst. Groep 6 van de Shalomschool in Capelle Schollevaar zet zich de komende tijd in voor de e-waste race. Ze verzamelen oude elektronische apparaten in en batterijen. Daarmee willen ze niet alleen afval verminderen en recycling stimuleren, maar ook kans maken op een schoolreisje. Capellenaren kunnen voor de actie onder meer oude batterijen, snoeren, telefoons en kleine elektrische apparaten inleveren. Denk bijvoorbeeld aan een föhn, scheerapparaat of een elektrische tandenborstel. Spaar- en ledlampen vallen buiten de inzameling. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 30 september. Het was vandaag nog een warme dag. Wel, er waren veel wolkenvelden. En in de loop van de middag vielen een eerste lichte bui. Maar de meeste buien die komen vanavond en vannacht. De maximumtemperatuur kwam uit rond de 23 graden. De komende nacht wordt het niet koud. De minimumtemperatuur schommelt om de graad of 17. Ook morgen kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar er zijn ook langere droge perioden. En dan breekt de zon door bij een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting. Het is minder warm dan de afgelopen twee dagen. Het wordt maximaal zo'n 19 tot 20 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag blijft het afgezien van een kleine kans op lokale bui op de meeste plaatsen droog. De wind is maar zwak en die waait uit een zuid-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar ongeveer 11 graden. En in de middag schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Ook op maandag is het op de meeste plaatsen nog droog met een flinke zonnige periode. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Vanaf dinsdag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is dan zwak tot matig uit een west-zuidwestelijke, later uit een west-noordwestelijke richting. En dan wordt de aangevoerde lucht langzaam iets minder zacht. Op dinsdag kan het nog 19 graden worden. Woensdag maximaal rond de 17 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteren een 32-jarige Rotterdammer aangehouden. De havenmedewerker zou betrokken zijn geweest bij het uithalen van drugs voor meerdere drugsbendes. De politie heeft zijn huis doorzocht en meerdere spullen in beslag genomen. Waaronder een aantal patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie meerdere gegevensdragers in beslag voor verder onderzoek. De verdachte is in afwachting van zijn proces weer vrij, maar blijft wel verdachte in de zaak. Voor een deel van de Rotterdamse ouderen kan het gratis reizen in het OV mogelijk blijven bestaan. De RET onderzoekt of er toch een regeling kan komen voor AOW'ers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. Wethouder Segers heeft daar afspraken over gemaakt met de RET, schrijft ze aan de gemeenteraad. Na protest daar tegen het plan van het college om het gratis OV voor ouderen af te schaffen. Officieren van justitie zouden vanaf morgen bij geweld tegen onder meer hulpverleners en agenten zaken altijd voor de rechter moeten brengen. Ook vindt het Openbaar Ministerie dat voortaan alleen nog een celstraf en dus geen taakstraf meer of boete zou moeten worden geëist. Blijkt uit een richtlijn van de landelijke leiding van justitie. Het gaat om een advies. Of officieren van justitie dat ook altijd opvolgen is aan hen zelf. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Tweede Kamer. Die riep het OM begin dit jaar op om zwaardere straffen te eisen bij geweld tegen hulpverleners. En de slimste mens is vanavond niet te zien vanwege het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretière en schrijfster was sinds vorig jaar jurylid van de Kennisquiz. Ze overleed vandaag op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis aan de gevolgen van kanker. KRO-NCRV heeft na een overleg met de familie besloten het programma een dag op te schuiven om zo ruimte te geven aan verdriet en gemis. Cornelissen volgde vorig jaar Maarten van Rossum op als jurylid in De Slimste Mens. Ze vormde sindsdien samen met presentator Herman van der Zand het vaste gezicht van het programma. Het weer, toenemende bewolking en vanavond kans op een paar stevige buien. Die trekken wel weer weg in de loop van de nacht en de minimumtemperatuur is 17 graden. Morgen periode met zon, kans op een enkele bui en dan wordt het 20 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radio...